0: Goedenacht. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelies ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q.

0: Goedemorgen. Bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok zijn 27 doden gevallen. Er zijn ook tientallen gewonden, van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel gasten konden niet meer ontsnappen. Het café is helemaal uitgebrand. In Woerden is gisteravond een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, die was snel geblust. Er zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade. Tientallen bewoners moesten hun huis uit en zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. Een deel van de bewoners komt daarna wel weer terug. Over de oorzaak van de explosie in Woerden is nog niets bekend. Honderden brandweermensen proberen een grote bosbrand te blussen, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelies ingezet. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitser Alexander Zverev. En dat klonk zo bij Ziggo Sports.
1: Het is een winst voor Jannik Sinner. Zijn tweede wereldtitel op rij. En zijn vijfde Grand Slam titel in totaal.
0: Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder al Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set. Maar daarna kwam Sinner terug en won de drie erna. Het is zijn vijfde Grand Slam titel. Dan nog het weer van Weerplaza. De ochtend begint op veel plekken bewolkt. Daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
2: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nu met Clubcarwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Blof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
11: Kippie. Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Q Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedemorgen. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer. Want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze opnieuw om tafel. Het is de laatste onderhandelingsronde. Maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging voor het personeel en een lagere werkdruk. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn vannacht zeker 27 doden gevallen. Op beeld is te zien dat er gigantische steekvlammen uit het café slaan. Veel slachtoffers probeerden via de wc's weg te komen, maar overleefden het niet. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Tennis dan, de Italiaan Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitser Alexander Zverev. Het was een spannende wedstrijd. Na afloop zei Sinner dat Zverev Wimbledon zeker een keer gaat winnen als hij zo doorgaat.
17: If you play like this, I'm very very sure you're gonna have this one at home as well. So I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very very close. So we need to be have to be very careful now. So but congrats.
16: Het is voor Sinner zijn vijfde Grand Slam titel. Dan nog het weer van Weerplaza. De ochtend begint op veel plekken bewolkt. Vanmiddag overal weer zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
18: Q Music.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders. Q.

0: Alicia Cara and the Scars to your beautiful.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen. Het is 7:10. We zitten op een warme maandagochtend, kan ik je wel vertellen. Maak je klaar voor een bloedhete dag volop zon. Tropisch warm deze maandag, juli nummer 13.
1: Daniel Smulders.
0: We beleven een zonnige zomerdag. Een paar stapelwolkjes, maar eigenlijk gewoon blauwe lucht. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Matige noordoostenwind zorgt er voor wat verkoeling. Maar blijft lekker lang warm. Gisteravond ook. Ik heb tot laat nog... Zo, dat hoor je zelfs aan mijn stem. Ik heb tot laat. Ik heb tot laat nog op het terras gezet. Het was zo lekker weer gisteren. Hè? Oh, heerlijk. Ik viel me wel op gistermiddag. Op de terrassen was het niet zo druk. Maar in de binnensteden wel. Nou, dat. Toen dacht ik, wat gek. Ik bedoel, ga dan op het terrasje zitten onder een parasol. Nee, ga je een beetje met je kleren lopen kopen. Wat ik zelf ook deed. Wat dat betreft hoorde ik er ook even bij. Maar ik zat daarnaast wel op het terras. Dus. Weegte, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Vertel het hier helemaal over mijn weekend gaat. 17 graden daar. Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Q-Music Limburg meldt zich weer voor deze nieuwe dag. Ik wil even heel snel even kijken naar het nieuws kijken van vandaag. Bijvoorbeeld, de rechtbank gaat uitspraak doen in de zaak tegen Jawad W. Dat is een jeugdvriend van Ridwan Taghi. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist. Voor zijn betrokken hebben 5 moorden. Zitting is straks om 10 uur. Verder, ander nieuws. Europese Commissie die presenteert een advies over hoe kinderen en jongeren op social media beter beschermd kunnen worden. Ze vroeg ervoor wetenschappers, experts en jongeren om mee te denken. Nou, daar komt vandaag een advies over. En de astronauten van de NASA, de Artemis 2-missie... die dit jaar naar de maan vlogen bij een persconferentie in Noordwijk... om over een missie te vertellen. Dat is leuk. Als je geïnteresseerd bent, maar ja, dan wist je dit al lang. En als je denkt, oh, daar had ik bij willen zijn, dan ben je denk ik te laat. Het zal heel erg druk zijn. Maar precies weet ik dat niet. Maar als je denkt, vind ik leuk met die astronauten... wil ik even kijken of je er mee kan maken. Nou, check even S-Tech in Noordwijk. Dan zul je erachter komen of er nog plek is. Zo meteen een Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Doen we iedere ochtend. Dus, 7 en 9. Het nieuws van vandaag is onder andere dat... een persoon ernstig gewond is geraakt bij een bromfietsongeval. Dat gebeurde afgelopen nacht. En er is een persoon uit het ziekenhuis gebracht... na een incident met een gevaarlijke stof in Kadir en Keer. Meer zo in de Q-update. En natuurlijk heel veel muziek deze ochtend. Je krijgt Bluff onder andere. Harder dan ik heb ik al. Maar eerst C&S Pyro, Material Lover of Q.

0: Of harder dan ik hebben kan, was dat? Goedemorgen. Q Music Limburg meldt zich met het nieuws van het afgelopen weekend. Dit is de Q-update. Bij een bromfietsongeval in Montfoort is vannacht iemand ernstig gewond geraakt. En vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het Maastricht UMC+. Politie onderzoekt hoe dit ongeval kon gebeuren. En gistermiddag is iemand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in contact kwam met een gevaarlijke stof op een opvanglocatie voor Oekraïners in Kadir en Keer. Meerdere aanwezigen daar zijn uit voorzorg ontsmet. Om welke stof het gaat en hoe deze is vrijgekomen, dat is nog onbekend. En de gemeente IJsden-Margraten gaat onderzoek doen naar hoe warm het wordt in de klaslokalen van alle basisscholen. Aanleiding zijn de hoge temperaturen van de afgelopen weken, waardoor het in sommige lokalen boven de 30 graden wordt. Op basis van het onderzoek wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn, zoals betere ventilatie, zonwering en vergroening van schoolpleinen. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht. En tot zover de Q-update. Q-Music Limburg houdt je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En veel muziek, hè? Kings of Leon, You Somebody komt eraan. En een van de lekkerste zomerliedjes van afgelopen jaren.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Welkom bij de
12: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. Het nieuws van nu.nl.
5: Goedemorgen. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer. Want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze opnieuw om tafel. Het is de laatste onderhandelingsronde. Maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging voor het personeel en een lagere werkdruk. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn vannacht zeker 27 doden gevallen. Op beeld is te zien dat er een gigantische steekvlammen uit het café slaan. Veel slachtoffers probeerden via de wc's weg te komen, maar overleefden het niet. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Tennis dan, de Italiaan Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitser Alexander Zverev. Het was een spannende wedstrijd. Na afloop zei Sinner dat Zverev Wimbledon zeker een keer gaat winnen als hij zo doorgaat.
6: If you play like this, I'm very, very sure you're gonna have this one at home as well. So I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close. So we need to have to be very careful now. So but congrats.
5: Het is voor Sinner zijn vijfde Grand Slam titel. Dan nog het weer van Weerplaza. De ochtend begint op veel plekken bewolkt. Vanmiddag overal weer zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
7: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Justin Bieber toegevoegd, hè, samen met Madonna onder andere en Shakira. Aan het grote moment tijdens de rust van de finale WK voetbal.
1: Daniel, maak je wakker.
0: We krijgen een halftime show en die halftime show wordt gevuld door grote artiesten. Ik denk dat het ook wel weer een volgende stap is in de ontwikkeling van het vercommercialiseren van de voetbalwedstrijden. Weet je, nog meer reclame, nog meer spektakel.
1: Daniel Smulders.
0: De drinkpauzes in een gekoeld stadion met een dak erop waar het gewoon 22 graden is. Oh ja. Het is allemaal geregeld van tevoren. Hoe we dat zo goed mogelijk kunnen benutten, die momenten. Het maandag vandaag, we zitten op juli nummer 13. Volop zon, tropisch warm vandaag in de provincie. Ja, nee, het is echt een mooie zonnige zomerdag vandaag. Zo'n 32 graden kan het gaan worden met een matige noordoostenwind. Een soort voor een beetje verkoeling. Na zonsondergang blijft het ook lekker warm. Niet heet, maar gewoon goed te doen. En perfect, want gisteren was zo'n avond waarbij het ook nog eens lekker zo'n windje voorbij kwam. Alle ramen in huis openzetten en alle deuren dat het lekker verdor kan maaien. Nou, het is allemaal goed gelukt. Ik vond het goed te doen weer. Reuver, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Altijd van de partij. Wat leuk dat je luistert naar Q-Music Limburg. Trouwens, over het WK voetbal. Ik zei net dat onder andere Justin Bieber daar gaat optreden. Maar het grap is, de burgerlijke stand van Peru, een bijzonder verhaal eigenlijk, Peru, hè, heeft bekendgemaakt dat honderden baby's in de afgelopen weken de voornaam Haaland of Erling Haaland hebben gekregen. Het land heeft een traditie van het vernoemen van kinderen naar bekende voetballers. Zo heten bijna 34.000 kinderen Neymar. En zo'n 3400 baby's hebben de voornaam Messi gekregen. Dat is toch bijzonder, hè? Weet je, dus zijn er ook, zijn die Ruud Gullit er zo heten? Het zijn inmiddels boven de 40 natuurlijk, die kinderen. Maar ja, dat waren wel kinderen uit onze tijd. Oh shit, wacht even, dat was de Europese kampioen. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op wat ik doe. Nee, sorry. Helemaal in de war. Nee, natuurlijk niet. Dat zou heel gek zijn. Maar wat een gast, hè, die Haaland. Ik denk dat heel veel mensen, zeker door hem, op bezoek gaan tijdens een bepaalde periode, vakantie of zo, weet je, binnen nu en een jaar. Gaan allemaal naar Noorwegen. Is het echt zo'n leuk land? Net als zijn het allemaal van die Erling Haalandjes die er rondlopen. Nou, kan je vertellen, ik ben er geweest een paar maanden geleden. Het is prachtig om mee te maken. Maar het is ook wijd. En er is niet heel veel te doen, dat kan ik je ook vertellen. Het is heel prachtig als je van de natuur uit lekker wil hiken. Je luistert Q-Music Limburg zo meteen in de Q-update, want we houden je op de hoogte wat er gebeurt natuurlijk in je eigen provincie. Onder andere Persona ziekenhuis, een incident met gevaarlijke stof in een opvanglocatie voor Oekraïners. Natuurbrand in de Maasduinen en schutterij uit Oebaksberg wint OLS en haalt een UM naar huis. Dat zo meteen in de Q-update. En voor wat betreft de verkeersinformatie, hou even rekening met de volgende vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiglia, 10 minuten vertraging, 8 kilometer aan file. Er wordt aan de weg gewerkt en het verkeer staat daar een beetje stil.

0: Ik zit even heel stiekem even alvast te kijken naar wat er gebeurt om 9 uur. 9 uur, dan gebeurt er iets bijzonders vandaag.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, daar gaat hij starten, de Q Top 500 van de zomer. Dat je denkt, maar wat kan ik dan allemaal verwachten? Nou, deze week gewoon 500 heerlijke, lekkere, super zomerse zonnige hits. Die hoor je vanaf 9 uur in een rijtje non-stop. En we gaan door tot en met donderdag. Ja, dus tijdens de mooie, hete dagen van deze week. Wil je weten wat er op straks nummer 500 hebben? Dat is deze. Die gaan we straks mee starten.
2: All day.
0: Weet je nog?
2: All night.
0: Lang niet gehoord, hè?

0: straks vanaf 9 uur. En deze hele week vanaf 9 uur in den ochtend. De Q top 500 van de zomer. Nu is het tijd voor het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Gistermiddag is iemand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in contact kwam met een gevaarlijke stof op een opvanglocatie voor Oekraïners in Kadir en Kir. Meerdere aanwezigen zijn uit voorzorg ontsmet. Om welke stof het gaat en hoe deze is vrijgekomen, dat is niet bekend. En bij het Rijntjesmeer in Nationaal Park de Maasduin is gistermiddag een natuurbrand uitgebroken. Vanwege het warme en droge weer schaalde de brand weer op naar een grote brand, zette onder meer een drone-team en waterwagens in. Het vuur dat betrof ongeveer een gebied van 20 bij 25 meter was rond 4 uur onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En gefeliciteerd, schutterij Sint-Hubertus uit Ubersberg heeft het Oud-Limburg Schuttersfeest 2026 in Melick gewonnen. Een spannende eindstrijd met Sint-Willy Broeders uit Obrecht trok Ubersberg in de 12e kavelronde aan het langste eind. Overwinning betekent dat de schutterij de UM verovert en in 2027 voor de derde keer het OLS mag organiseren. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-music.
2: Daddy Swims.
1: En dit is Q-music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Dit is de Spiksplinter nieuwe Marshmallow, Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink, nieuw op Q.

0: uur start hij de Kiel Top 500 van de zomer met Zak Noël. What the fuck? Op nummer 500. Wat is de nummer 1? Die hoor je donderdag. Maar voor het zover is hebben we onder andere nog... De Minuut van Limburg. Komt er zo aan. Jij bent er onderdeel van via de WhatsApp op 06-33-345-345.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.

0: Goedemorgen. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de hitte, de droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Of er toeristen bij zitten is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat er grote steekvlammen uit het café kwamen. Volgens de Thaise premier konden veel mensen het pand niet uit omdat ze vluchtten naar de wc's.
1: Many of them were not able to make their way out because they went through the back of the building, try to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet. That's where we found most of the bodies.
0: Waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Volwassenen die op zwemles willen moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren. En de wachtlijsten zijn lang, blijkt uit onderzoek van RTL. Het gaat bij volwassenen zwemles vooral om mensen met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn inmiddels bezig om hun diploma te halen.
2: It's very important. There are a lot of canals and there's water everywhere. I remember the first day I came here, I stood over there. I was scared to get into water and Tessa was like, just get in.
3: I'm going to have it, sure.
4: Going to have the diploma.
3: Yes.
0: Deze zomer waren er al een behoorlijk aantal verdrinkingsdoden. Daarbij zijn migranten zonder zwemdiploma vaak het slachtoffer. Defensie wil moderne auto's gaan weren van kazernes. De meeste nieuwe auto's hebben overal camera's, waardoor ze makkelijk kunnen filmen of meeluisteren. De slimme auto is een stiekeme spion, zo staat in het AD. Dat zorgt voor Defensie voor een veiligheidsrisico, omdat andere landen in theorie live kunnen meekijken wat er op de kazerne gebeurt. Dan nog het weer van Weerplaza. De ochtend begint op veel plekken bewolkt. Vanmiddag overal weer zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: toch? Bij het horen van Chris Cross Amsterdam, How You Samba, er komen meer zomerrits aan. Straks om 9 uur start op Q-Music Limburg de top 500 van de zomer.
1: Daniel,
0: ja.
1: Maak je wakker.
0: Lekker, lekker. Zometeen in de Q-update. Want we houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere persoon ernstig gewond bij bromfietsongevallen Montfoort. En persoon naar ziekenhuis na incidenten met gevaarlijke stof.
1: Daniel Smulders.
0: Dat gebeurde op een opvanglocatie voor Oekraïners. Details zometeen in de Q-update. Voor deze maandag 17 juli 2026 mogen we in onze handjes klappen voor het mooie weer. Nou, doen we dan ook. Dank u voor het mooie weer weer vandaag. Ja, volop zon, tropisch warm. Echt een mooie zomerdag. Temperatuur kan oplopen naar 32 graden. Nou is het wel een lekker noordoostenwindje. Het zorgt voor wat verkoeling. En na zonsondergang blijft het ook lekker aangenaam warm. Ik hoor echt al iemand tegen de radio schreeuwen. Hoezo lekker? Het is allemaal heel lekker, het is warm. Ja, dat klopt. Dat wel. Ja, sorry, ik maak de regels niet. Dat is duidelijk. En ook het weerbericht niet. Dus we moeten er maar mee doen, toch? Goedemorgen, leuk dat je luistert vanuit Heerlen.
2: Goedemorgen,
0: Q. Ai, Heerlen. Luistert altijd. Er zijn heel veel mensen uit Heerlen die luisteren naar Q-Music Limburg. Leuk. Dankjewel daarvoor. Applausje voor jullie. Ja, op zijn tijd. Toch? Oh, en trouwens, terwijl we nu zuchten onder de zomerse hitte, zijn ze al ontdekt. Ja, dat ga je niet geloven, maar ze zijn er al, dames en heren. In diverse supermarkten zijn de eerste kruidnoten al gesignaleerd. Ja, nou, de een kan niet wachten om een zak mee te nemen en de ander die heeft nog gewoon een paar zijtjes in de kast staan. Maar even, ik heb geteld, 130 dagen nog tot aan Sinterklaas dus. Tijd genoeg om ze in te kopen, maar je mag je er nu alvast druk over maken.

0: it, I knew, ja.
1: I knew it.
0: I knew it, hè. Ja. Taylor Swift was dat. I knew it, I knew, ja. Q Music Limburg, goedemorgen. 8:10 is het geweest. Dit is het nieuws van het afgelopen weekend. De Q-update. Bij een bromfietsongeval in Montfoort is vannacht iemand ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter ingezet. Slachtoffer is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het Maastricht UMC+. De politie onderzoekt hoe dit ongeval kon gebeuren. Gistermiddag is iemand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in contact kwam met een gevaarlijke stof op een opvanglocatie voor Oekraïners in Kadir en Kir. Meerdere aanwezigen zijn uit voorzorg ontsmet. En om welke stof het gaat en hoe deze is vrijgekomen, dat is niet bekend. En bij het Reindersmeer in het Nationaal Park de Maasduinen is gistermiddag een natuurbrand uitgebroken. Vanwege het warme en droge weer schaalde de brand weer op naar een grote brand, zette onder meer een drone team en waterwagens in. Het vuur dat een gebied van zo'n 20 bij 25 meter trof was rond 4 uur onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En tot zover de Q-update. We houden u op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En voor wat betreft de verkeerssituatie, hou rekening met een lange vertraging op de A73 als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Beesel en knooppunt Tiegelia, 20 minuten extra reistijd, moet je daar even rekening mee houden. De situatie vanaf Nijmegen naar Maasbracht is dichter. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Dan nog A67 ook niet. Oh, A76 wel zie ik. Vanaf knooppunt Kundenberg naar de Duitse grens. De politiecontrolepost daar. Stilstaand verkeer zorgt voor 20 minuten extra reistijd. Heeft zometeen de minuut van Limburg. En daar ben jij onderdeel van via WhatsApp op 0633-345-345. Kun je positieve bijdrage voor vandaag kwijt. Kan je inspreken of kun je intypen. Hou het kort, hou het positief. En misschien ben je zo wel op de radio. 0633-345-345. Minuut van Limburg naar Camilla en Ed Sheeran.

Zo, lekker zomers aan, hè, Kamerika B.O. En Ed Sheeran, Bam Bam. Meer zomerhits straks om 9 uur. Dan start de top 500 van de zomer op Q Music Limburg. 9 uur is dat straks.

0: is hem. De Minuut van Limburg. Ook wel in deze speciale vakantieweken genoemd.
1: De vakantieminuutversie.
0: Ja, het is een beetje maar een naam heeft, toch? Goedemorgen, Daniel. Voelt allemaal ineens een stuk minder als maandag. Scholenvakantie. Het wordt gewoon 32 graden, zegt Kevin uit Reuver. Ah joh, heerlijk man, geniet ervan. Nummer trouwens, wat je kunt gebruiken voor de Minuut van Limburg. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Vanochtend stond mijn buurman om 7:30 de caravan in te laden. Hij kan echt niet langer wachten, zegt Roy. En vandaag 32 graden, ik heb de ventilator weer een mooi plekje gegeven, de woonkamer. We gaan weer samenwerken deze week. Groetjes zegt Kim uit Panningen. Olaf stuurt nog. Daniel, hoe was je weekend? Mijn weekend? Oh, leuk dat je het vraagt. Nou, ik heb een prachtig weekend gehad. Een druk weekend gehad. Ik had een... wat heb ik allemaal gedaan? Ik had een verjaardagsfeestje. Ik heb een barbecue gehad. En een etentje gehad. En een lunch. Dus, nou, we hebben 3 kilo aangekomen. Dat is wat het weekend is geweest. Zoals altijd. Vandaag met broeder Martijn op pad. We gaan er een leuke dag van maken. Werk ze allemaal. Goedemorgen. Vandaag wel onderweg met Telebetutu. Geen idee wie het is, maar dat zegt Tom via de WhatsApp. En gefeliciteerd aan het winnend zestal van Sint-Hubertus Ubachsberg. In het bijzonder mijn eigen mannetje, Christian Hoene. We zijn trots op jou. Nou, van harte gefeliciteerd. Dat is een mooie prestatie die daar heeft plaatsgevonden. Even kijken, wat hebben we nog? Kun je mijn dochter Tess vandaag veel plezier wensen? Ze vertrekt vandaag op vakantie met vriendinnen naar Kreta. Oei, oei, zegt papa Frank uit Maasbracht. mijn zoontje vroeg om 7:15 of we naar het zwembad gingen. Dat wordt een lange zomervakantie, zegt Arjan. En je had een culinair weekendje dus, zegt Olaf. Ja, dat kun je wel zeggen. Altijd. Eigenlijk is dat altijd zo. Dat is heel erg. Vanavond buurbarbecue is inmiddels een officiële zomersport geworden, zegt Bart. Nou, heel veel plezier, jongens. Fantastisch. En morgen is er weer een nieuwe Minuut van Limburg die we omdopen tot...
1: De vakantie.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: iWish. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Thuisvakantie? Neem het ervan! Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
16: Hoi.
15: Of binnenkort vertrekt.
16: Adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de hitte, de droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Of er toeristen bij zitten is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat er grote steekvlammen uit het café kwamen. Volgens de Thaise premier konden veel mensen het pand niet uit omdat ze vluchten naar de wc's.
0: Many of them were not able to make their way out because they went through the back of the building, tried to hide themselves away from the smoke, the flames in their toilet. That's where we found most of the bodies.
23: Waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Volwassenen die op zwemles willen moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en de wachtlijsten zijn lang, blijkt uit onderzoek van RTL. Het gaat bij volwassenen zwemles vooral om mensen met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn inmiddels bezig om hun diploma te halen.
3: It's very important. There are a lot of canals and there's water everywhere. I remember the first day I came here, I stood over there. I was scared to get into water and Tessa was like, just get in.
14: I'm going to have it, sure.
16: Going to have the diploma.
14: Yes.
23: Deze zomer waren er al een behoorlijk aantal verdrinkingsdoden. Daarbij zijn migranten zonder zwemdiploma vaak het slachtoffer. Defensie wil moderne auto's gaan weren van kazernes. De meeste nieuwe auto's hebben overal camera's, waardoor ze makkelijk kunnen filmen of meeluisteren. De slimme auto is een stiekeme spion, zo staat in het AD. Dat zorgt voor Defensie voor een veiligheidsrisico, omdat andere landen in theorie live kunnen meekijken wat er op de kazerne gebeurt. Dan nog het weer van Weerplaza. De ochtend begint op veel plekken bewolkt. Vanmiddag overal weer zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
24: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Nieuwe Alex Warren Passenger was dat.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Op Q Music Limburg. Goedemorgen. We zitten op maandagochtend, 13 juli. De dag voor 14 juliet. Ik had zo mooi. Pekt altijd zo lekker. 14 juliet. Traditioneel ook druk in Frankrijk, waar ze trouwens op dit moment hun handen vol hebben aan al die branden daar. Zo, ik las net 1100 voetbalvelden aan natuur is daar vernietigd door de bosbranden. Komen vliegtuigen uit Spanje om mee te helpen blussen. Oh, een uurtje van Parijs ongeveer, het is allemaal niet zo ver weg. Vandaag volop zon, tropisch warm. Limburg beleeft een zonnige zomerdag. Enkele stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 32. Matige noordoostenwind zorgt voor wat verkoeling, terwijl het ook na zonsondergang nog lang aangenaam warm blijft. Wellenlooi, goedemorgen.
2: Zo, goedemorgen Limburg.
0: Daar hoor je niet zoveel uit, Wellenlooi. Maar ook leuk dat daar geluisterd wordt naar Q Music Limburg. Dankjewel, applaus voor iedereen. Wellenlooi, bedankt. Leuk dat je luistert. Ja, je kunt naar 10.000 andere radiozenders luisteren. Ik kies voor Q Music Limburg. Fantastisch, vind ik geweldig. Sprak gisteren iemand en die zei, nou, ik wilde een airco kopen, maar die waren allemaal uitverkocht. Toen dacht ik, ineens, maar dat nieuws, dat hoor je toch ieder jaar gewoon. Alle ventilatoren en alle airco's zijn allemaal uitverkocht. Altijd. Opmarsen ook. Lijkt niet meer te stoppen. 1,7 miljoen huizen in ons land hebben er inmiddels één. Dat weet het AD. Honderdduizenden per jaar komen erbij. Als er nog meer monteurs waren, zou het aantal nog verder kunnen stijgen. Wie er nu lekker cool zit dankzij de airco, die heeft straks in de winter ook een voordeel. Want, dat heb ik thuis ook gedaan, dat is een hele goede tip. Verwarmen met een airco is goedkoper dan een cv-ketel. Sterker nog, ik heb bedacht, ik ga nog meer zonnepanelen bij mij bijleggen. Ik heb echt ruimte voor misschien wel 30 panelen extra. Gooi ze er allemaal op. Dat is alleen maar voor de winter. Voor een beetje extra stroom dat je kan opwekken. Een lekker aircootje aan. Veel beter, hè? Goed voor het milieu. Q-update komt er zo aan. Hou je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie met de Q-update? Onder andere het volgende. Een persoon ernstig gewond geraakt bij een bromfietsongeval in Montfoort. En de gemeente onderzoekt hitte in klaslokalen van basisscholen. Meer zo meteen erover in de Q-update. Mocht je op dit moment ook nog de weg op moeten of op de weg zitten, het is niet al te flauw druk, moet ik zeggen. Want op dit moment zijn de volgende situaties aanwezig in de provincie. A2, Eindhoven, Maastricht. Dus op Born en knopend Kerensheide. 4 minuten vertraging over 4 kilometer aan de A73. Maasbracht, Nijmegen. Dus van alles dicht door wegwerkzaamheden. En daarom van Bezel naar knopend Tigelia. 20 minuten extra reistijd. Andere kant ook dicht. A76 van Geleen naar Aken. Tussen Kundenberg en de Duitse grens. 15 minuten extra reistijd. En tot zover even deze korte informatie. Ja. Het is geen code geel vandaag, geen code oranje, ook geen code rood. Nee, vandaag hebben we code Bob. Zoals een van mijn beste vriendinnen wel eens zei.
3: Bob is top, Daniel.
0: Bob is altijd top. Als slecht weer denk je, ah, ik heb zin in Bob Marley, want Bob brengt de zomer. En als het lekker weer is, denk je, oh, lekker Bob Marley. Hier is hij met zijn grote hit,

0: Beste Jack Stalen en John Turn the Lights Off. Nieuwe liedje van Samber ga je zo meteen horen. Met de perfecte titel waarbij half Limburg, nou ik denk wel 80% van Limburg, denkt... dat gaat over mij, dat liedje. Echt. Het gaat over mij. Ik ga je zo vertellen wat de titel is van het liedje. En daarna zul je denken... die Smulders heeft nog gelijk ook nog. Maar eerst krijgen we het nieuws. Van de afgelopen uren, dit is de Q-update. Een bromfietsongeval in Montfoort is vannacht iemand ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter ingezet. Slachtoffer is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het Maastricht UMC+. Politie onderzoekt hoe dit ongeval had kunnen gebeuren. De gemeente Eist en Margraten gaat onderzoeken hoe warm het wordt in de klaslokalen van alle basisscholen. Aanleiding zijn de hoge temperaturen van de afgelopen weken, waardoor het in sommige lokalen boven de 30 graden werd. Op basis van het onderzoek wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn, zoals betere ventilatie, zonwering en vergroening van schoolpleinen. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht. En gistermiddag is iemand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in contact kwam met een gevaarlijke stof op een opvanglocatie voor Oekraïners in Kadir en Keer. Meerdere aanwezigen zijn het voorzorg ontsmet, maar om welke stof het gaat en hoe deze is vrijgekomen, dat is niet bekend. Zover de Q-update.
1: Friendly reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive. So you might as well do what you want. Have a good day.
0: Maak een mooie dag van vandaag en geniet van het mooie weer. En je kunt er toch niks aan veranderen. Vrijdag is het tijd voor Salut. Dat is de zomerborrel van Limburg. Vanaf 5 uur op Sportpark Strijdhaag in Landgraaf komen ondernemers, professionals en levensgenieters samen voor een heerlijke zomeravond. Deze hele week maak je elke dag kans op 2 tickets. Als jij denkt, nou daar wil ik wel bij zijn, dan adviseer ik je het volgende. Stuur er nu een WhatsAppje naar Q Music Limburg. Dat nummer is 06-33-345-345. En ik heb 2 tickets voor je. Als je de eerste bent, ik noem je naam. En dan nu Samber met zijn nieuwe track. Met de titel die slaat op 80% van de Limburgers. My body isn't ready for summer.

0: jou, Bob, samen met Mo, nog even blijven.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Ja, blijf toch even, want zo direct gaat hij starten om 9 uur. De Q Top 500 van de zomer. Lekker. Alleen maar zomer is deze hele week vanaf 9 uur in de ochtend. Zometeen hoor je onder andere... Ja, ik moet het even bijpakken. Sorry, Sagnabel en Loka People. Maar ik zocht eigenlijk deze, want ik wil het ook even laten horen dat dit eraan komt. Weet je nog? Lena. En deze. Arik, altijd goed voor de zomer. En Kylie.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
4: Goedemorgen. Artsen zien steeds vaker gezondheidsproblemen door vapen. Dit jaar deden ze al 24 meldingen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Voor het eerst zien artsen vapen ook als directe oorzaak van depressie of problemen op school. Bij meer dan 1 op de 5 patiënten zijn klachten blijvend. Volgens artsen is er maar 1 echte oplossing. En dat is een verbod op vapes. Er dreigt een watertekort in ons land. Daarvoor waarschuwt de commissie die erover gaat bij Nieuwsuur. Het komt door de hitte, de droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Bijvoorbeeld door minder lang te douchen. Er wordt steeds meer duidelijk over de grote cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Daar kwamen bijna 30 mensen om het leven. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens Thaise media konden mensen niet naar buiten omdat de nooduitgang werd geblokkeerd door bierkratten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. En een ravage bij een tankstation naast snelweg A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is een auto afgelopen nacht de tankshop ingereden. Op dat moment was een vrouw volgens Gelderse media koffie aan het pakken. Zij is erg geschrokken, maar raakte niet gewond. In de auto zaten een man en een vrouw. Ze hebben ook niks. Wat er precies fout is gegaan, is nog niet duidelijk. En dan nog het weer van Weerplaza. Het zonnetje breekt op veel plekken door. In het noordwesten kan er nog een wolkje voorkomen. Later vandaag overal zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
5: Kubota minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: De Q Top 500 van de zomer.
7: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
6: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q-Music. Q-Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 500.
8: All day. All night. All day. All night. All day. All night. All night.
9: What the fuck?

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
1: Serieus?
4: Oh,
1: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
9: Kippie. BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouden.nl. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Q Top 500 van de zomer.
6: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.
7: Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
6: 493.

Top 500 van de zomer. Q Music 490.

Q-music. De Q top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 489.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: reis. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
12: Goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de grote brand gisteren in een café in Bangkok in Thailand. 27 mensen kwamen daarbij om het leven. Slachtoffers konden niet naar buiten omdat de nooduitgangen werden geblokkeerd door bierkratten. Dat zeggen Thaise media nu. Deze Nederlandse man in Bangkok zag het allemaal gebeuren bij dat café.
13: Er 12 verbrande mensen uit het gebouw werden gehaald, naar ambulances werden gebracht. Ja, een heel heftig tafereel alles bij elkaar.
12: Een pastorenbout van Nederland. Hoe die brand kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Steeds meer mensen die vapen krijgen grote gezondheidsproblemen. Dat zeggen artsen tegen RTL Nieuws.
14: Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. Mensen die slechter in hun vel komen te zitten. Negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
12: De artsen maakten dit jaar al 24 meldingen van mensen die grote gezondheidsproblemen hebben door vapen. Dat zijn er net zoveel als de afgelopen 2 jaar bij elkaar. In Frankrijk zijn rondom Parijs zeker 400 mensen geëvacueerd. Er is in de buurt een grote bosbrand. Daardoor is ook een deel van snelweg A6 afgesloten. Dat is een populaire vakantieroute. Het is al langer heen. Heet en droog in Frankrijk. In Parijs kan het vandaag 34 graden worden. En het zit erop voor de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Hij en zijn assistenten verlaten het WK. Er zijn nog 4 wedstrijden op het toernooi, maar die worden gefloten door andere scheidsrechters. Dennis Hiegler, dat is een videoscheidsrechter, mag nog wel even blijven. Of hij ook de VAR mag zijn tijdens de finale, dat is nog even afwachten. Het weer nog van Weerplaza, het kan nu nog grijs zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. En morgen dan wordt het nog iets warmer.
15: De tent stijgt, Arendsgenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Boza Event Secure. Stels Wonderhoeven. New Energy Systems. Lederhozenland. Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
16: De Q Top 500 van de zomer.
17: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits. Q Sound better with you. 487.

0: maximum summer. De 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q. Top 500 van de zomer.
0: Q. Sounds better. 484.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 483.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
8: e-boekhouden.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: De Q Top 500 van de zomer.
23: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop hits.
22: Q Music. Q Music. Maximum summer.
0: 481.

Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou. Q Music. 479.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu bij Dirk. Café pindakaas. €3,29. Grote pot, kleine prijs.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?

0: groot onderzoek nog altijd in Bangkok in Thailand. Experts proberen erachter te komen hoe de grote brand daar gisteren kon ontstaan. Het vuur woedde in een café, 27 mensen kwamen om het leven. En volgens Thaise media werden de nooduitgangen geblokkeerd. Er zouden kratten bier voor hebben gestaan. Opnieuw gedoe op het spoor. Volgende week rijden er weer geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden, dat meldt de NS. Van dinsdag tot vrijdag wordt er aan het spoor gewerkt. En laatst reden er ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Dat kwam door een brand in honderden kabels naast het spoor. Dan naar Spanje. Daar ben je in Europa nu het minste kwijt om te tanken of te laden, dat zegt de ANWB. Jarenlang was Luxemburg het land waar je in Europa het goedkoopste kon tanken. Maar dat is nu dus Spanje. €1,50 betaal je per liter benzine. Tanken in Frankrijk, Zwitserland en ons land is het duurst. En de aap die vorige maand is ontsnapt uit Safari Park Beekse Bergen is nog altijd niet gevonden. Dat zegt een woordvoerder van het park. De aap ontsnapte door de gracht over te zwemmen. In de omgeving van het dorp Esbeek wordt hij nog steeds af en toe gezien, maar hij laat zich niet vangen. Nou, mocht je hem nou ook spotten, ga er dan niet zelf op af. Maar bel Beekse Bergen is het advies. Het weer nog van Weerplaza. Het kan nu nog grijs zijn. Vanmiddag veel zon, 26 graden in het noorden dan, 31 in het zuiden. Morgen kan het nog iets warmer worden.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q Music. 473.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
8: Kippie.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
20: Maak

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De Q Top 500 van de zomer.
8: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
7: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits.
9: New truck, big

0: What?
1: De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
2: Q Music. 461.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: lekker toch? Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
3: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis. 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Oh, wat een geld.
15: 18.000, potverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
22: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
23: Goedemiddag. Een grote brand in Meppel in Drenthe. Het vuur woedt daar in het centrum bij een slagerij. En de brand is overgeslagen naar meerdere huizen. Ook is vanwege de vele rook een kinderdagverblijf ontruimd, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
24: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat.
23: En over gewonden zijn is nog niet bekend. Bijna 14 jaar cel, dat krijgt een jeugdvriend van topcrimineel Ridouan Taghi. Het gaat om Jowad V. Het OM had levenslang tegen hem geëist vanwege betrokkenheid bij 5 moorden. Volgens de rechter zijn maar 2 moorden te bewijzen. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken duren voor de grote bosbrand bij Parijs helemaal uit is. Dat zegt de brandweer daar. Brand verspreidt zich sinds gisteren snel. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook een deel van snelweg A6 is afgesloten. Dat is een populaire vakantieroute. En een bijzondere reddingsactie in het centrum van Rotterdam. Daar zit een man al 2 uur vast in een vuilniswagen, zegt de brandweer. De man zit met zijn beenklem tussen een klep en de ruithaling gaat lastig. Hij zou daar terecht zijn gekomen doordat de container werd geleegd en daar lag hij in te slapen. Het weer nog van Weerplaza. Het kan nu nog grijs zijn. Straks veel zon. Het wordt 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Morgen wordt het nog ietsje warmer.
0: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: De tent

0: Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
0: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
1: Non-stop hits. Q-music. Maximum summer. Q-sound better with you. 459.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Odido. De
3: Q Top 500 van de zomer.
4: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q Sound. Better with you. 452.

Q-music. De Q Top 500. Van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 449.

0: top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 giga glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee,
0: Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
12: Goedemiddag. In Meppel, in Drenthe, is de brandweer druk met een zeer grote brand in het centrum. Het vuur woedt bij een bedrijf dat onder meer barbecues opslaat. Het dak van dat pand zou inmiddels zijn ingestort. Ook is de brand overgeslagen op meerdere huizen. Deze verslaggever vertelt bij RTV Drenthe wat hij ziet.
19: Ik zie vooral heel veel rook op dit moment. De straat staat letterlijk vol met rook. Je kan het ook vanaf de voorkant van de straat niet zien, want het schijnt echt tussen twee straten in, zeg maar, aan de achterkant te zijn ontstaan.
12: En vanwege die vele rook zijn onder meer een bibliotheek en een kinderdagverblijf ontruimd. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Sven Roes, de shorttracker die werd vermist, is weer in Nederland, dat zegt de Schaatsbond. Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Later bleek dat zijn auto was gevonden op Schiphol. Hij was naar het buitenland vertrokken, maar is nu dus weer terug. Waar hij al die tijd heeft gezeten, dat is niet bekend. De NS gaat volgende week langere treinen inzetten van en naar Nijmegen. De vierdaagse is dan, en omdat er 1,5 miljoen mensen worden verwacht, zijn de treinen langer en gaan ze ook vroeger. Ook Arriva zet langere treinen in. De Nijmeegse Vierdaagse begint morgen over een week. En maak je wel eens gebruik van een deelfiets? Zorg dan wel dat je die weer goed parkeert. Alleen al in en rond Utrecht mogen tientallen mensen er geen gebruik meer van maken, omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden, schrijft RTV Utrecht. Mensen zijn geblokkeerd op de app van die deelfietsen. Ze zijn betrapt doordat de fietsen zijn uitgerust met locatietechnologie. Het weer nog van Weerplaza. Op steeds meer plekken de zon, 26 tot 31 graden. En morgen kan het nog ietsje warmer worden.
25: De Q Top 500 van de zomer.
26: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 446.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
2: sounds better.
0: 444.

0: Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 443.

0: 500
1: van de zomer.
0: Q.
1: Sounds better with you. 441.
2: Say ya! Yeah.

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: De Q Top 500 van de zomer.
13: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.
14: Q, Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
13: 440.

0: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou. Q Music.
1: 439.

0: Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou. Q Music.
1: 434.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je... en gezellig op puppytraining... en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Q-Music Limburg Nieuws. 2 uur.
14: Goedemiddag. Een flinke klus, dat is de grote brand bij een slager in Meppel in Drenthe. Dat zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
15: Heel moeilijk om bij te komen. Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
14: Ja, brand bij die slagerij woedt sinds vanmorgen. Het dak van het pand is inmiddels ingestort. Of er gewonden zijn, dat is niet bekend. In Rotterdam is de man bevrijd die dik 2 uur heeft vastgezeten in een vuilniswagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt de veiligheidsregio. De man kwam tussen een klep in die wagen vast te zitten. Hij zou daar terecht zijn gekomen doordat een container werd geleegd en daar lag hij in te slapen. Dan naar Frankrijk. De grote bosbrand vlakbij Parijs is mogelijk aangestoken. Een Franse minister zegt daar aanwijzingen voor te hebben. De brand bij Parijs verspreidt zich sinds gisteren snel. Honderden mensen zijn geëvacueerd. En bij Almere is een automobilist betrapt die wel heel veel haast had. Politie zag daar een auto met 212 km per uur over de A6 gaan. Nou, je mag daar 100, is dus meer dan 2 keer te hard. De automobilist is zijn rijbewijs kwijt, ook krijgt hij een hoge boete. Het weer nog van Weerplaza op steeds meer plekken de zon. 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
13: De Q Top 500 van de zomer.
16: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 432.

0: Q-music. De Q Top 500.
1: Van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: 430.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
7: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
24: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
28: Nu al zin in zaterdag.
27: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: De Q Top 500 van de zomer.
30: De 500 heetste zomerhits.
0: volgens jou.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
0: Non-stop hits. Q-Music. Q-Music. Maximum summer. Q-sound. Better with you. 425.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q. Sounds better. 424.

0: Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 421.

0: top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Goedemiddag. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden, dat meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar, hij was bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK, maar de FIFA draaide dat terug, omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote brand in Meppel in Drenthe gaat nog urenlang voor overlast zorgen. Dat denkt de veiligheidsregio. Het vuur woedt bij een slagerij in het centrum. En er komt veel rook vrij. En deze jongen merkte al snel dat er iets mis was.
1: Nou, ik zat FIFA te spelen. En opeens alles viel uit. Het licht viel uit. TV viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten. Toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga, slager. En nu sta ik hier al een anderhalf uur te kijken. Ja.
0: Dat was door bij RTV Drenthe. De brand zorgt ook voor veel schade. Het dak van die slagerij is ingestort. Er is gisteren een zwaar ongeluk gebeurd bij de Tour de France. Dat was niet op beeld te zien, maar wordt nu alsnog bekend. Net voor de wielrenners over de finish kwamen, is een persauto per ongeluk de dranghekken ingereden. 8 mensen in het publiek zijn erbij gewond geraakt. Het ging mogelijk mis doordat de bestuurder van die persauto onwel werd. En weer een hittegolf. De 3e regionale hittegolf van deze zomer is een feit. In Geelse Rijen werd vandaag een temperatuur van dik 25 graden gemeten. Afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Er is vandaag op nog meer plekken kans op zo'n regionale hittegolf. Ja, want warm, dat is het. 26 tot 31 graden, ook veel zon. Morgen kan het nog een paar graden warmer worden.
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits. Q-Music. 419.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: iWish. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 412.

0: Music. De Q Top 500.
1: Van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: 409.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
5: Kippie.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: It's the Lidl.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical.

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 4 uur.
5: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes is terecht. Hij is terug in Nederland en in goede gezondheid bij zijn familie. Sven Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Zijn auto werd toen op Schiphol gevonden en het bleek dat hij in het buitenland zat. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden, dat meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar en bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK, maar de FIFA draaide dat terug. Omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote bosbrand bij Parijs is mogelijk aangestoken, dat denken de autoriteiten daar. Er zijn namelijk meerdere brandhaarden tegelijkertijd. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Honderden mensen zijn geëvacueerd. En we hebben weer een regionale hittegolf te pakken. De derde al dit jaar. In Gilserijen in Brabant was het vanmiddag 25,4 graden. Maar nu al, half juli, een derde regionale hittegolf. Dat is uitzonderlijk, zegt Weerplaza.
6: Het record staat op 5 hittegolven in een jaar. En we hebben nog een halve maand en een hele augustusmaand te gaan wat betreft de zomermaanden. Dus ja, het is echt wel uitzonderlijk dat we nu al met 3 hittegolven te maken hebben.
5: Ja, meteen door met het weer van nu. Veel zon, 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen opnieuw veel zon. Het wordt morgen 26 tot 33 graden.
7: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 405.

0: heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
2: sounds better.
0: 404.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 403.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits
19: volgens jou. Q
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q Sound. Better with you. 398.

0: 500 van de zomer.
1: Q Music 396.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: Q Music 395. Q Music.
0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen. 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Q-Music Limburg nieuws.
15: Goedemiddag. De grote brand in Meppel in Drenthe is onder controle. Wel wordt er nog uren nageblust. Brand brak vanochtend uit bij een slagerij in het centrum. En er kwam veel rook vrij. Buurtbewoners wisten niet wat hen overkwam.
16: Nou, ik zat FIFA te spelen. En opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten en toen zag ik dikke steekvlam.
17: Toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt. Maar ja, toen hoorde ik dus de brandweer. Dat staat toch alleen maar gek te kijken. Als het zo uit de klauwen gaat lopen, kun je wel zeggen...
15: Was te horen bij RTV Drenthe. Huizen en bedrijven in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer mensen weer terug kunnen. Ga zuinig met je drinkwater om. Die oproep doen waterbedrijven in ons land. Door de langdurige hitte en droogte worden steeds meer maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in Brabant. Daar mag in een groot deel van de provincie vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. Er is nog geen watertekort, maar we moeten wel zuinig zijn, zeggen de bedrijven. Amerika laat opnieuw geen schepen meer door de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor olieschepen. Dat meldt president Trump op zijn socials. Dat betekent dat Iraanse schepen niet meer in of uit mogen varen. Andere landen kunnen volgens Trump wel door de straat. En weer een hittegolf. De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. In Geelse Rijen in Brabant werd vandaag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. En de afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Er is vandaag op nog meer plekken kans op een regionale hittegolf. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het is 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.

0: Lederhozenland. Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op tentstijd.nl. De Q Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 390.

0: heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
1: sounds better.
0: 384.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Ik op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop hits.
14: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou. 383.
16: My soul sisters,

0: de Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 381.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Goedenavond. Het kabinet grijpt in bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die door grote drukte niet kunnen worden toegelaten hoeven niet meer te wachten op het gras. In plaats daarvan worden ze opgevangen in een pand op het terrein. Er gelden strenge regels, zo mag er preventief gefouilleerd worden. De grote brand in Meppel in Drenthe is onder controle. Wel wordt er nog uren nageblust. De brand brak vanochtend uit bij een slagerij in het centrum. Er kwam veel rook vrij. Buurtbewoners wisten niet wat hun overkwam.
1: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten en toen zag ik dikke steekvlam.
2: Toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt, maar ja, toen hoorde ik dus de brandweer. Er staat toch alleen maar gek te kijken als het zo uit de klauwen gaat lopen, kun je wel zeggen.
0: Was te horen bij RTV Drenthe. Huizen en bedrijven in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer mensen weer terug kunnen. Na de enorme brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe, zeggen de autoriteiten. Bij de brand afgelopen nacht kwamen 28 mensen om het leven. Deze Nederlander daar vertelt dat hulpdiensten snel in actie kwamen.
3: Het was een heel heftig tafereel, dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. NS gaat volgende week langere treinen inzetten van en naar Nijmegen. De Vierdaagse is dan. En omdat er 1,5 miljoen mensen worden verwacht, zijn de treinen langer en gaan ze ook vroeger. Ook Arriva zet langere treinen in. De Nijmeegse Vierdaagse begint morgen over een week. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Het koelt uiteindelijk af naar 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt morgen 26 tot 33 graden.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 377.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo, 18 plus speelbewust.
9: Ja!
10: Serieus?
11: Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
19: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop hits.
21: Q, Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
20: 371.

Q-music. De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 365.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: De laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: pakken hun werk in Ter Apel weer op. Vorige week stopten ze met hun hulp aan wachtende asielzoekers. Die werden bij het aanmeldcentrum lastiggevallen en daardoor was het onveilig. Het kabinet gaat nu strenger toezicht houden op het voorterrein. Zo komen er camera's en extra beveiligers. Een verdachte is opgepakt voor een explosie in Woerden. Het is een man uit die Utrechtse plaats. De klap in een flat veroorzaakte gisteravond veel schade. Niemand raakte gewond. 7 appartementen kunnen nog altijd niet bewoond worden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Europa krijgt een eigen raketafweersysteem. Moet ons beschermen als de Russen aanvallen. Nu worden vaak Amerikaanse raketten gebruikt, maar daar zijn er te weinig van. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen met Russische raketten. Het land kan er nauwelijks iets tegen doen. En weer een hittegolf, de 3e regionale deze zomer. In Geelzerijen bij Breda werd vandaag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. En de afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Kijken we naar de rest van de weersverwachting van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
1: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
3: Kippie.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: KSM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
20: Goedenavond. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. Wachtende asielzoekers in Ter Apel krijgen weer hulp. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan daar weer mee aan de slag. Vrijdag stopten ze omdat het onveilig was. Het kabinet gaat nu strenger handhaven. Zo komt er extra toezicht en mag er preventief gefouilleerd worden. Europa komt met een eigen raketafweersysteem. Nederland en 10 andere Europese landen werken eraan mee. Premier Jette zegt dat zo'n eigen raketsysteem nodig is voor onze veiligheid. Rusland heeft steeds meer raketten die ver kunnen komen. En er komt bij dat Amerika vaak geen raketten heeft voor Europa. En mocht je langs de A2 bij Best komen, dan kan het daar behoorlijk stinken, want er ligt een kilometerslang spoor slachtafval. Door de hitte en het hete asfalt is dat goed te ruiken. Het spoor wordt alleen maar groter, doordat er telkens auto's overheen rijden. Hoe het kan dat de lading uit een vrachtwagen is gevallen, is niet bekend. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Warmer dan vandaag zelfs. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedaan.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: jij kunt besparen. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Q-Music Limburg Nieuws. 9 uur.
11: Goedenavond. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. De militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. In Roermond is iemand overleden na een steekpartij. Dat gebeurde op straat bij het station. Het slachtoffer raakte gewond en overleed later. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar een man op blote voeten. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. En een opmerkelijk zandkunstwerk op het strand van Scheveningen. Daar is een aangeharkt metersgroot gezicht van Harry Jekkers te zien, weet Omroep West. Het is een eerbetoon aan de cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: Lekker toch?
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbreken. Hoppa. Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Dirk. Robijn wasverzachter. €1,99. Dat noem ik naar voordeel.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Q-Music Limburg nieuws.
7: Goedenavond. Een verdachte is gepakt voor een steekpartij in Roermond, weet de Limburger. De politie was eerder vanavond al op zoek naar een man op blote voeten. Bij het station was iemand op straat gewond gevonden. Later overleed het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. Militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. De nieuwe dagopvang in Ter Apel is geen blijvende oplossing, zeggen het COA en de gemeente. Asielzoekers, voor wie geen plek is, worden tijdelijk in een leegstaand kantoorpand opgevangen. Dat staat in de buurt van het aanmeldcentrum. Maar als de instroom weer toeneemt, helpt dat niet, denken het COA en de gemeente. En een extraatje als je een slecht geïsoleerd huis hebt in Groningen of Noord-Drenthe. Je krijgt maximaal 40.000 euro van het kabinet. Zo'n 250.000 panden zouden slecht geïsoleerd zijn. Binnen 10 jaar moet dat veranderen. Niet alleen huiseigenaren profiteren, ook huurders. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. De temperaturen lopen dan op tot 33 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: sparen.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: KLM zoekt naar alternatieve routes door het Midden-Oosten. Normaal wordt er via Saoedi-Arabië gevlogen, maar rebellen in buurland Jemen dreigen met aanvallen. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan en het bedrijf bekijkt nu hoe die omgeleid kunnen worden. 2 verdachten zijn er gepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. Daar is al een bos zo groot als 2000 voetbalvelden verwoest. Het leek er al op dat het vuur was aangestoken. Op meerdere plekken waren brandhaarden. De brandweer denkt nog wel weken bezig te zijn met blussen. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond. De passagiers van de bus kwamen met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Een verdachte is opgepakt. En een van de giftigste schorpioenen ter wereld mee naar huis. Een Vlaamse deed dat per ongeluk en had het dier in een doosje gestopt. Ze was erdoor gestoken in Egypte en kwam in het ziekenhuis voor antigif. Het bleek een babyschorpioen die dan voor gezonde mensen niet dodelijk is. Het dier is naar een speciale opvang gebracht. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. De temperaturen lopen dan op tot 33 graden.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten?
11: De Reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de Reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedenacht. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goedenacht. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India is omgekomen, acht anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet zo moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.